0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat hij extremistisch materiaal

Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte.

0: In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een

Ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

kunnen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugby

De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

kunnen natuurlijk in de lijst van dit jaar terechtkomen. En een van die grote hits van het afgelopen jaar was deze van Joey Nicolai. Hoor, de Tinto de Verano. Mocht je nou benieuwd zijn of die ook in de Nederlandstalige top 1000 terecht is gekomen, dan zou ik je willen adviseren om vanaf volgende week zondag zeker te luisteren naar dit mooie radiostation, NPO Stereo NL Radio. Want dan komt hij

0: Billy Dans en De Stad.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, het is aftellen geblazen, want over iets meer dan een week, ik zei het je net al, dan ga je hem in zijn geheel voorbij horen komen hier op SterrenNL Radio. De Nederlandstalige top 1000 editie 2026 gewoon alweer. Jij hebt de lijst de afgelopen week samen mogen stellen. De stembussen waren geopend, maar inmiddels zijn die gesloten. Worden de stemmen druk geteld en vanaf volgende week zondag hoor je dan het eindresultaat hier op je radio voorbij komen. Zowel in de Korte Kleinshow als in de Gouden Uren duiken we altijd even in de lijst. En in dit geval gaan we nog even naar de editie van 2025. Want toen een van de hofleveranciers in de lijst, Frans Duijf.

0: Amsterdam.
1: Toch even de statistieken van de Nederlandstalige top 1000 ingedoken. En dan heb ik het natuurlijk over de editie van 2025, van exact een jaar geleden. Want die van dit jaar, die moeten we nog gaan uitzenden. En dit is by far de meest bezongen stad uit de Nederlandstalige top 1000. Want onder andere Maggie McNeil, Johnny Jordaan, Herman Emmink, Wim Sonneveld, Flemming en deze samenwerking tussen Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha stonden afgelopen jaar genoteerd in de lijst met een liedje over de hoofdstad. En eerder hoorde je dus al René Vroeger en Billy Dans met De Stad. Bonnie Sinclair komt eraan. Met Bonnie kom je buiten spelen. En dit is Yves Berendsen in de Gouden Uren met zijn versie van Verlangen.

Kom je buitenspelen, daarvoor je Yves Berendsen en verlangen in de Gouden Uren voor vandaag. Met zometeen hier Guus Meeuwis en Van Gant en verliefd zijn. Ook Jeffrey Eze komt eraan met One Night Stand. En nu eerst gaan we even op standje maximaal met deze single van Raymond Hermans. Ik ken je.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

0: De gehele afgelopen week hoorde je tussen 1 en 4... op het tijdstip van de Kort en Kleinshow... verschillende gast-dj's hier bij Sterren NL Radio. Zij mochten tijdens de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000... achter de microfoon plaatsnemen. Waaronder Monique Smit afgelopen dinsdag. En zij had gezellig bezoek van de mannen van Likkepep. Eveneens uit Volendam. En vroeg ze met wie zij ooit nog eens een keer een liedje zouden willen opnemen. Als antwoord gaven ze Fons Feurink. Je hoort hem zometeen hier in de Gouden Uren met Feestie. Na Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Dit is Wereld Zonder Jou.
1: Ik heb een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

in de hemel. Ze weet de nieuwste van Mart Hoogkamer. En daarvoor deed ook nog De Dijk en Groothart. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Want die heb je ook op deze zaterdagochtend gewoon weer lekker aanstaan. Dit is NPO Sterren NL. 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via DAB+. Via de NPO Luister-app en natuurlijk ook via de site nposterren.nl. Lucas hier op de plek van Corné met de weekendochtendshow. Zo mogen we de gouden uren toch wel noemen. Iedere zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12. En ik ben benieuwd hoe jouw zaterdag eruit ziet. Ben je typische zaterdagochtend dingen aan het doen? Staat er wat anders leuks op de planning? Ga je morgen misschien wat leuks doen? Meld je even. Doe dat gratis en voor niets. Via de NPO Luister-app die ik net al even benoemde. Klik vervolgens op het woord appje en zorg ervoor dat jouw berichtje deze kant op komt. En zet er ook vooral even bij welke muziek ik dan voor je kan draaien. Want heel veel is al bepaald. Maar zo nu en dan zit er nog wel een gaatje in de playlist.

een Engelstalige klassieker voorbij. In dit geval van BZN, je hoorde Just an Illusion. Daarvoor de man met de koperen longen, Django Wagner en zwarte haren zwoele gitaren. En Hans de Boy en Annabel werd aangevraagd door Theo, die zich vanochtend al meldde via de NPO Luisteren. Voor hem vandaag een schoonmaakdag voor de auto op het programma, want die moet verkocht gaan worden. Nou Theo, ik wens je er ontzettend veel succes bij. En hou hem aan, hè. NPO Sterren NL Radio.

van Letten, je hoorde Ik sta in Lichtenlaaien. En daarvoor het belangrijkste liedje op SterrenNL Radio deze week. Donnie en Justin de Wild hebben de paradeplaat in handen met hun nieuwe single. Die heet Party Tent. Een hit.

0: radio voorbij komen. De Kast is ook zeker een van de leveranciers van liedjes uit de lijst. Afgelopen jaar stonden ze met 5 noteringen in de Nederlandstalige top 1000. Hoogste notering op 2196, moet ik zeggen. De live versie van In Nijedij. 409, Hart van Mijn Gevoel. 495 stonden ze met Raak. En ook In de Wolken wist zijn weg naar de lijst te vinden op 938. En dit is Woorden zonder Woorden, toen op 702.
1: Nooit geloven.

en Woorden zonder woorden. Stond dus genoteerd op plek 702 in de Nederlandstalige top 1000 van een jaar geleden. Gaat hij hoger terechtkomen? Ja, ik heb het jou eerder gezegd. Volgende week zondag gaat hij van start. De lijst van dit jaar worden alle rangen en standen bekendgemaakt. En kun je een week lang weer genieten van de beste, de mooiste en de leukste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Zometeen hier Boom van Samuel Welten en de Rus.

met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 7:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.
3: We gaan de heupje

door de Dromendans. En daarvoor eveneens een liedje over dansen. Ik dans dus, ik besta van het goede doel. Over een klein kwartier hoor je hier de favoriete top 3 van vandaag. En dan heb jij het muzikaal voor het zeggen. 10 minuten lang mag jij bepalen welke liedjes er hier op Sterren NL Radio worden gedraaid in de Gouden Uren. Maar daar moet je wel iets voor doen. En dat is natuurlijk je lijstje insturen met die 3 favorieten. Dus kom maar door. Hoe ziet jouw favoriete top 3 eruit?

single heet Ik Hoor Niks Geks. Veel leuke lijstjes binnengekomen via de NPO Luisterapp. Dank je wel daarvoor. Mocht je lijstje vandaag niet zijn uitgezocht als favoriete top 3 voor deze zaterdag, niet getreurd. Alles wordt bewaard en misschien komt hij dan morgen wel voorbij. Eveneens tussen 9 en 12 hier op je radio. In dit geval gaan we naar Aalten. Daar woont Marnix Versluis. Hij heeft een lijstje ingestuurd met 3 hele fijne liedjes, al zeg ik het zelf. Misschien heb ik ook wel zelf een beetje een voorkeur voor dit lijstje.

Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Je hoort de dans voor mij in de Gouden Uren. En daarvoor ook nog Jan Smit. En ik zing dit lied voor jou alleen. En Jan is vanmiddag natuurlijk gewoon weer je gastheer. Vanaf 3 uur samen met Jan Paparazzi hier op SterrenNL Radio. Voor een gloednieuwe editie van het Muziekfeest op de radio. En Perry's Weekend Party hoor je zo meteen vanaf 12 uur natuurlijk. Met de enige echte Perry.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bankzitters en Robert van Hemert. Jorda, rapio.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kroos.
0: En daarvoor Frans Bauer en Heb je even voor mij. Zaterdagmiddag, 12 uur geworden. Daar gaan we weer 3 uur lang gezelligheid op. NPO, StarNL Radio. We hebben er weer zin aan. We gaan er een feestje van maken. En dat doe ik natuurlijk samen met jou. Zo aan de vooravond van de start van de Nederlandstalige Top 1000. Nog iets meer dan een week. Morgen en dan precies een week. Zondag 11 oktober. Dan starten hier de lijsten. De 1000 beste liedjes in onze eigen moedertaal gezongen. Dat wordt hier een geweldige week. Met een lach en een traan. Met de allerbeste muziek ooit gemaakt. In onze eigen taal. Goed, deze 3 uur gaan wij een feestje bouwen met Perry's Weekend Party. En in dit uur gaan wij eens eventjes zorgen dat jij te horen bent op de radio. Stuur maar even een berichtje dat je erbij bent. We doen de incheckservice. Je hoeft alleen maar even de NPO luisterapp erbij te pakken. Even laten weten dat je meeluistert. Dat vind ik hartstikke gezellig als je wat van je laat horen. Dan hoor je jezelf soms op de radio. Dat is nog eens leuk, hè? Ik zeg een hele goede middag.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Goed idee. Doe voor mij even een bitterballetje deze ronde.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: lucht.
1: Maar blijft het lekker, hè? Voor heel veel mensen gaat hij voor de radio een stukje harder. Druk werken en schijnen liggen op mij. Ook voor mij trouwens. En ik hoop dat hij weer heel hoog staat in de Nederlandstalige tot 1000. Druk werk op sterren. Daarvoor Samantha Steenwijk en Nooit te Laat. Zometeen gaan we de incheckservice doen. Als je meeluistert op deze zaterdag, stuur even een appje. Doe dat in de NPO Luisterapp, dan ben je er helemaal bij. Draai sowieso Raymond Hermans zo eventjes met Mij Niet Bellen. Eerst een nieuwe plaat, nieuwe muziek van talent Mickey van Wijk. En we gaan even leren wat het is, want mij zegt het nog eigenlijk helemaal niks, deze titel. Hangxiety. Wat zou het zijn? Mickey legt het je uit.

niet bellen. Oh, ik deed dat steeds vaker, jongens. Dan gaat mijn telefoon weer en dan is het die of die of die. Dan denk ik, nee, gewoon even niet. Weet je, stuur me bijvoorbeeld maar even een appje en dan reageer ik wel wanneer ik wil. En dat had ik vroeger eigenlijk nooit. Dat ik dacht van, nou weet je, we laten die telefoon maar gaan en we zien het wel. Heb jij dat ook, dat je echt niet altijd meer bereikbaar wil zijn? Nou, daar ligt het bij mij meer aan. Niet altijd bereikbaar willen zijn en willen reageren wanneer je wil reageren. Daar komt het een beetje op neer. Mij niet bellen, Raymond Hermans daar voor Mickey van Wijk en Hangxiety. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden wat Hangxiety een beetje inhoudt. Hoe doen de Inject Service? VOE luistert mee. Antoine is erbij. Antoine, grote vriend. Want hij schrijft hier ook Perry, grote vriend. Ik luister weer mee naar Sterren NL. En ik kijk uit naar de Nederlandstalige top 1000. Nou, jij niet alleen, Antoine. Want ik zie hier Damien, die een appje heeft gestuurd. Die zegt, ik kan niet wachten op volgende week zondag. De start van een geweldige week. De start van de Nederlandstalige top 1000. En ik ben er ook bij. Groetjes van Damien. Ik zie Rob, die is erbij. Rob, een hele goede middag. Wat leuk dat je meeluistert. Zo, Jennifer, die zegt... Hey Perry, gezelligerd, daar ben je weer. De radio staat hier weer in huis op standje. Gevaarlijk. En we zijn weer aan het genieten van het programma. Eens even kijken. Thomas, die is erbij. Die zegt... mag ik iets horen uit mijn geboortejaar? Dat is 1999. Kies maar wat uit. Nou, ik ga zo eens even mijn best doen, Thomas. Hey, kijk eens aan. Iemand met dezelfde naam als mijn dochter, Rosalie. Luistert mee. Leuk zeg. Een hele goede middag. En ook Lindsay, die zit op dit moment in de auto. Die is onderweg naar haar ouders om daar eens eventjes een bakje koffie te gaan drinken. En ze heeft een lekker stukje gebak meegenomen voor ze. Ah, dat is lief, Lindsay. Mocht er nog wat overblijven. Witte Kruislaan 55 in Hilversum. Ik hou me aanbevolen. Jamila, die luistert ook mee. Zo ook Bianca. Bianca is lekker aan het werk vandaag. En Evert, die luistert ook mee naar Sterren NL Radio. Evert, ook jij een hele goede middag. En wat leuk dat jij ons ook hebt gevonden, het gezelligste station van Nederland. NPO Sterren NL. Met zometeen de vrouw die als eerste vrouw ooit de Johan Cruijff Arena weet uit te verkopen. Roxy Dekker, Bare Minimum, hoor je zometeen naar Gerard Joling. Dit is

Vind ik oprecht nog steeds een van de beste liedjes van Guido van der Graaf ooit. Waarom nou niet kleuren? Ik ben heel blij dat hij deze in de studio is gaan opnemen. Fantastisch. Daarvoor Skik en Op Fietsen. We gaan zo meteen nog even een rondje doen langs de velden. Laat maar even weten dat je meeluistert. Doe dat via de NPO Luisterapp. Hoor je zo meteen die Berendse Lust. Eerst al de kwarten. Dit is Kiezen of

Oeh, dat is een duidelijke taal. Op een dag is het te laat. Jordi Iverissen en Lust. En daarvoor Sander Kwarten en kiezen of delen. Oh, vaak als dat tegen je wordt gezegd. Je kan kiezen of delen. Dat is meestal niet zo'n goede boodschap. Stel NL Radio, zaterdagmiddag. Wat doe jij vandaag? Waar ben je mee bezig? En vooral, waar luister je naar ons? Nou, Patricia die zegt... Heer Hugo Waard is erbij. Ik luister mee naar Stel NL Radio. En Ruben is erbij vanaf de camping. Die is lekker weer een weekendje weg. Tot wanneer loopt dat campingseizoen eigenlijk? Dat loopt ze onderhand denk ik ook wel een beetje op zijn einde. Mark die luistert mee, die zegt... Hey Perry, mijn vader en ik zijn bezig met de crossmotor in de schuur. We hebben Ster NL Radio daarbij aanstaan. Het is weer gezellig. En of ik misschien iets van normaal zou kunnen draaien? Nou, ik kijk zo meteen even in de laatste uren, Mark. Geen probleem. Esra, die luistert mee. En ook Nienke is van de partij. Die zegt, die Perry, mijn Moeke en ik... die willen graag iets van Robert van Hemert horen. Nou, ik kan ook even mijn best voor doen zometeen. Jootje, die luistert mee. Die zegt, Perry, ik heb echt op het laatste moment vrijdag... nog mijn stemlijstje ingevuld voor de Nederlandstalige Top 1000. En ik hoop niet dat het te laat is dat mijn nummers een beetje hoog eindigen. Nee hoor, nee. Het is, dat kan ik met deze al zeggen, Joostje, het is niet te laat. Zeker niet te laat, want elk lijstje wordt even zwaar meegewogen als de rest. Dus wat dat betreft, helemaal op tijd. Ook al ben je een minuut voordat de stemlijst ging sluiten... heb je nog je lijstje gevuld, maakt allemaal niks uit, hoor. Jens, die luistert mee, die zit lekker achter de computer. Die zit spelletjes te spelen en Sterren en Radio te luisteren. Alicia, die is bezig met de tent schoonmakers. Ze is net terug van vakantie. Ze heeft met een tentje rondgereisd door Zweden. Het was fantastisch. Maar ja, als je thuis komt, schrijft ze... dan moet die bende wel weer worden schoongemaakt. En dat is nou net het minste van de hele vakantie. Nou, heel veel sterkte, Alicia. Ik hoop dat ik je met wat leuke muziek een beetje kan opvrolijken. Wat dacht je van Amara Snelle? De laatste is onderweg. En eerst weer een zoon van een grote artiest. Letterlijk een grote artiest in dit geval. Die zelf de microfoon is gaan pakken. En die in de voetstappen van zijn vader is getreden.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Perry Krams.
2: Deel nummer 2 van Perry's Weekend Party met, jawel,

0: houden. Ik bedoel, ik kan zomaar wat mensen zeggen waarbij dat niet kan.
1: Perry Kroms.
0: Zeg bijvoorbeeld grote wereldleiders en zo, hè. Sommige, hè. Wolter Kroes en haal alles uit.

Alleen drie liedjes aan je horen en dan wil ik weten welke drie liedjes dat zijn. Dus speel jij bijvoorbeeld thuis een beetje veel hitster, dat spelletje? Ja, ik doe dat. Ik vind dat echt ontzettend leuk. En dat doe ik trouwens niet alleen met Nederlandstalige muziek. Het zal je misschien verbazen, maar mijn muzikale kennis reikt best wel ver. En ik vind het echt heel leuk om te doen. Misschien dat we eens een keertje hier op Sterren en Radio een soort van live variant kunnen doen. Dus ik in één keer aan te denken. Nou, lijkt me leuk. Zometeen in ieder geval is het aan jou om drie liedjes te raden. Drie liedjes eventjes te laten weten in de app welke dat zijn. Je hoort het zometeen naar Gers Bedoel. Ik neem je mee. En ook Dave Dekker is onderweg.

weet het nog, ik zat op school, dit liedje dat kwam uit en de hele klas was helemaal lyrisch van Gesper Doel. Hij zelf vond dit liedje ook helemaal geweldig. Hij met de hele klas meezingen. Ik neem je mee. Je zou het haast een vergeten plaatje kunnen noemen. Ik neem je mee van Gesper Doel, daarvoor Dave Dekker en Papa's Geld. Je luistert naar Sterren NL Radio en de koning van de kroeg komt er even aan. Dit is Frans Duits.

0: Iedere keer als ik dit liedje draai, denk ik, zal dit de nieuwe nummer 1 zijn in de Nederlandstalige top 1000? Het kan zomaar zo zijn, hè?
1: De muzikale code.
0: Ik kan me niet helemaal voorstellen dat er heel veel op dit nummer is gestemd. Cheerio van Justin Wild op Sterren NL Radio. Nou goed, of dat het nummer 1 is, ik kan het je nog helemaal niet zeggen. Het zou kunnen natuurlijk. Dat wordt Frans Duits en Koning van de Kroeg. Het is tijd voor de nieuwe opgave van de muzikale code. Ik heb weer 3 liedjes voor je in willekeurige volgorde. En ik wil van jou weten welke 3 liedjes dat zijn. Als je mee wilt spelen, is heel simpel. Mag je direct de antwoorden sturen in de NPO Luisterapp. Wat is plaat nummer 1? Wat is plaat nummer 2? En wat is plaat nummer 3? Bel ik jou zometeen terug of hoor je je eigen naam zometeen op de radio? Dan kan het zomaar zijn dat jij dus het Sterren NL prijspakket wint als jij die 3 juiste antwoorden hebt doorgegeven via de NPO Luisterapp. Nou, dat is het. Ik ga ze aan je laten horen. Dit is de muzikale code van vandaag.

0: Koning.
1: Ferry's Weekend Party.
2: Dit is wel een pittig hoor. Deze is lastig. Ze gaan wel heel snel aan je voorbij. Maar niet getreurd, als je het nu niet goed hebt gehoord, dan laat ik het je straks nog een keer horen. De drie liedjes die jou vandaag in de prijzen kunnen laten vallen, hoor jij.

0: schrijft niet alleen maar dikke hits. Want dit is de tekstschrijver van onder andere Cheerio van Justin De Wild. Dus hij lacht zich helemaal rond, denk ik. Jeffrey Hayes zal heel gelukkig zijn met het succes. Maar ook voor zichzelf heeft hij onwijs lekkere liedjes. Bijvoorbeeld deze Jordan Loco en daarvoor André Hazes en Laat Mij Alleen. Zometeen ga ik nog één keer de muzikale code aan je laten horen. Dat doe ik naar Jannes, Monica en eerst zijn dit Douwe, Bob en Mo. En nog even blijven.
1: Kan je

0: zingen. Jan Wolters, die single hoor je hier ook op Sterren.nl. Jordi Jannes en Monica.
1: De muzikale code.
0: Nou, mocht je het niet goed gehoord hebben of je denkt, nou, ik vind dit toch een hele lastige, ze gaan wel heel snel aan me voorbij. Nou, is dit jouw kans om nog even één keer goed te luisteren, even de radio iets harder te zetten. Drie liedjes, ze komen heel erg snel aan je voorbij en ik wil weten welke drie zijn dit. En je mag de antwoorden direct laten weten via de gratis NPO luisterapp. En dan kan je zomaar dus het Sterren.nl prijzenpakket opleveren van vandaag. Nou, ben je er klaar voor? Staat de radio op standje gevaarlijk?

en het is voorbij. En voor de drie J's en je zit in mijn hoofd. Nou, ik vind de muzikale code vandaag eigenlijk best wel pittig. Dus ik geef jou nog één keer de kans om deze drie liedjes te horen. Heel gauw, ja?

0: en je hoeft niet altijd 6 te gooien. De muzikale code. En zo is het om een beetje geluk te ervaren in je leven. Hoef je niet altijd 6 te gooien. Dat is een hele mooie metafoor. Het is tijd voor de finale van de muzikale code. Ik heb alle antwoorden eventjes in de computer gegooid. Met alle luisteraars erbij. En ik pak even het appje erbij van luisteraar Stijn. Stijn, hij komt uit Utrecht in het midden van het land. En hij heeft de volgende antwoorden doorgegeven via de NPO-luisterapp. Op nummer 1 zegt Stijn, dat moet Peter Beentzen zijn. Met laat ze maar lullen, maar ik twijfel nog wel een beetje. Maar Peter Beentzen vullen we in. Nummer 2, John West. En ook deze, daar twijfelt hij over, maar hij zegt wit-zwart. Stijn, jij zegt wit-zwart. En op nummer 3, Jeffrey Hayes & Brace. En cadeautje. En deze weet hij zeker. Nou, Stijn zegt dus Peter Beentzen, laat ze maar lullen. Op nummer 1, op nummer 2, John West en wit-zwart. En op nummer 3, Jeffrey Hayes & Brace. En cadeautje. We gaan zo meteen eens even luisteren of de code is gekraakt of niet. En of er een mooi prijspakket naar Utrecht mag worden opgestuurd. Nou, vertel het ons.
1: De muzikale code is...
0: Wel het!
1: Gekraakt! Yes.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit zijn Ademloos door de Nacht tot nummer 299. In ieder geval in het linker rijtje van de 1000 platen. En wie weet, door jouw stem staat hij dit jaar hoger in de lijst. Maar ja, dat heb jij bepaald afgelopen week. En we hebben nu nog niet de definitieve lijst bij ons. Maar vanaf volgende week, vanaf zondag 11 oktober 12 uur... weten wij hoe deze lijst gaat klinken. Dan starten we hem hierin op SterrenNL Radio. En dat is dat gebeurt door Marcel de Vries. Die komt hier gewoon op zondag even naartoe, hè? Zondag om 12 uur, ouwe doorrammer. Niet normaal. Die man die werkt zo hard, hè? Iedere ochtend hier om 6 uur, dan gaat hij ook nog even op zondag zitten. En op zaterdagmiddag ook, hè? Met het piratenuur, ja. Zeg, het is tijd voor verzoekjes. Alleen maar verzoekjes. Laat me weten via de NPO Luisterapp wat jij leuk vindt om te horen. Eens even kijken. Matthias is erbij. Die wil graag Vincent horen. Met Bandolero. Maar eerst ga ik zo het verzoekje draaien van Manon. Jazeker. Manon, jouw radio mag zo meteen een stukje harder, want jouw verzoekje komt eraan. En dat is niemand minder dan Marco Schuimmaker.

S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

een uur lang heb jij de playlist volledig in jouw handen. Jij bepaalt wat er gedraaid moet worden. En dit vind ik eigenlijk wel een hele leuke. Er komt namelijk een appje binnen van Job. En Job die zegt, hey die Perry, goeiedag. Ik weet het, de Nederlandstalige top 1000 komt eraan. En dan draaien jullie geen Engelstalige platen meer een week lang. Maar nu kan het nog wel, dus zou je dat even voor mij willen doen? Dat zeg je op. En hij vraagt om Anita Meijer met Why Tell Me Why. Nou Job, geen Engels.

Cor, Damien van Os. Hij is hard to get. Nou, voor hem is een hit absoluut niet hard to get, hè. Lijkt alsof hij er zo tussendoor fietst, hè. Als een warm mes door de boterij heen gaat. Weer een lekkere plaat, hard to get. Daarvoor Anita Meijer en Why Tell Me Why op verzoek van Job. Die vroeg zich af of er nog Engelstalige liedjes gingen draaien als ze zo vlak voor de Nederlandstalige top 1000 zitten. Nou, nu kan het nog wel, hoor. Tot volgende week zondag 12 uur. Dan is het eventjes een week lang gedaan met de Engelstalige liedjes in Nederland. Eens even kijken. Suzanne is erbij. Die wil graag Jan Smit horen. Ze zegt, ik ben groot fan van Jan Smit. Ik slaap zelfs onder het dekbed van hem. Oh, echt waar? Leef nu het kan, wil ze graag even horen. Nou, dan gaan we dat eens even regelen, Suzanne, zo meteen. En Anton, die zegt, Perry, Fleming en Meteor, zou je die voor mij kunnen draaien met niet nodig? Vind ik gewoon een lekkere plaat. Nou, Anton, dat is natuurlijk geen enkel probleem.

0: dat televisieprogramma De Beste Zangers. En het is denk ik een van de kortste liedjes ooit. 1 minuut 45. Langer duurt die niet. Dus mocht je bijvoorbeeld deze versie niet zo leuk vinden, ja, dan is het eventjes 1 minuut 45 op je tanden bijten. Bij de andere die denkt, oh, wat is dit veel te kort. Wat een lekkere versie van Busy en Anne Quinten. Die vindt hem trouwens echt onwijs lekker. Hij zegt wel iets gevaarlijks erbij, hoor. Dus fans van Clouseau, even de watten in de oren. Hij zegt, ik vind het beter dan het origineel.
1: Ja.
0: Ik vind het ook een lekkere versie. Maar om het beter dan het origineel te noemen, dat vind ik wel heel erg gevaarlijk, hoor. Ria, voor jou zometeen. Een oudje van Danny Christian. Dit is Liefde. En Max, nu voor jou, Monique Smit op de radio. Dit is Ik Wil Je Helemaal.

van Danny Christian op Sterren NL Radio. Daarvoor Monique Smit. En ik wil je helemaal, die was voor Max. Komt een leuk appje binnen van Nick. Die zegt, hey Perry, jullie draaien van Nick Corsuizen altijd Marilou. Dat vind ik een heel erg leuk liedje. Maar later heeft hij er nog zo één gemaakt. Ook zo'n hit. En die hoor ik eigenlijk nooit. Emma, heb jij die bij jullie in het systeem staan? En zo ja, zou je die dan even voor mij willen draaien? Nou, heel toevallig, in mijn eigen platenbakje hier bij Sterren NL Radio. Dit komt uit mijn privécollectie. Niels Corsuizen en Emma, speciaal voor jou, Nick.

Ook een samenwerking die ik niet zo snel had zien aankomen, maar wel heel erg goed vindt. Numidia en John West en Habibi. Ik ben trouwens niet de enige die het goed vindt. Ik zie dat Tianne het heel fijn vindt. Sophie vindt het liedje heel leuk. En ook Marianke die zegt, wat een heerlijke plaat is Habibi. Zou je die even voor mij willen draaien? Nou, bij deze gedaan. Jos, voor jou. Zometeen Robert van Hemert. Alles wat ik doe. Eerst duiken we eventjes naar Zeeland. Daar komen ze vandaan, hè? Bluff, de Zeeuwse trots. Hey, Tobias, deze is voor jou. Dit is Zo Stil op Sterren NL.

die deze man opneemt, verandert in goud. Oh, deze man is van de hits de laatste tijd. Fantastische liedjes. Dit is alweer van een tijdje geleden. Alles wat ik doe. En ervoor Bluff en Zo Stil. Hoofd van Evert en Bluff. Allebei van het verzoeklijstje. Nou, nog tijd voor een plaatje of drie ongeveer. Nou, even snelle berekening. Welke drie verzoekjes moeten er sowieso nog even voorbij komen? Laat het weten via de app. Zo pak ik het verzoekje van Wouter er even bij. Hij wil Jari Hellegers horen en de vloek

0: Eilish, die had even zin in een piratenplaats. Ja, en ik eigenlijk ook wel. Vind ik heel fijn dit. Bianca, you're the rocking met my Walkman.
1: Betty's Weekend Party.
0: En de voorjaarjelligers en de vloek van Barcelona. Het is bijna 3 uur. Zometeen Jan Paparazzi met Muziekfeest op de radio. Ik wens je er veel plezier bij. En als je nou nog geen genoeg kunt krijgen van al die piratenhits. Nou, vanmiddag vanaf 5 uur. Een uur lang alleen maar piratenmuziek. Je hoort dan Marcel de Vries live vanuit zijn piratenschuur met het SterrenNL Piratenuur. Wat mij betreft een hele fijne zaterdag. Maak er een mooie van. En morgen om 12 uur, dan ben ik er natuurlijk weer op SterrenNL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

maken bij NPO Sterrenel Radio. Jeff de Wild, geweldig hè? Ik gun deze jongen alle succes. Aardige gast uit Veenendaal. En dat was zijn nieuwe single. De hele week hier paradeplaat bij Sterrenel Radio. En daarvoor hadden we ook nog Frank Panette. En ik wil met je dansen, Yves Berendsen en Raymond Hermans. En dit is op verzoek voor Yolanda. André Hazes.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Toen was Danny in de uitzending voor de top 1000. En ik dacht toen aan een andere. Ik draaide toen Mariandel van Jan en Mien Vroger. De papa en mama van René Vroger. En ik ga zo meteen een andere plaat van ze draaien. Van Jan en Mien Vroger. Fantastische plaat. Maar eerst even over fantastische platen gesproken. Een van mijn favoriete platen aller tijden. Van, ik mag wel zeggen, de beste zanger van Nederland. Nog steeds. Marco Borsato. En de kenners weten waar ik het over heb. Als ik zeg...

van de zaterdagaflevering van deze Jan Paparazzi Show. Zaterdag 3 oktober. Vergeet het niet, morgen dierendag. Dus haal even wat lekkers in huis voor onze lieve huisdieren. Ik wens je een mooie zaterdagavond. Zometeen na 5 uur hebben we Marcel met het Piratenuur. En ik ben er weer morgenmiddag om 1 uur of 3 voor een kerstverse aflevering van...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden.
3: Mooi.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
3: Ja hoor, het was alweer een hoop gehunker naar de Piratenbunker. Het is weer lekker zitten. 60 hele minuten hier op Sterren NL. Met het beste uit Piratenland. Lekker piratenhitjes, jongens. Goedemiddag.
4: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
4: Sterren NL.
3: De eerste is van John Lamers.
5: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

Marie. Goedemiddag, lieve vrienden en vriendinnen. 6 over 5 op de 3e oktober. Deze dag in 1997 ben ik voor het eerst gepakt met een geheime zender, zal ik jullie zeggen. 1997 was dat.

0: gaan we weer tot 6 uur vanavond met louter en alleen piratenhits. Alleen maar. En mocht je zelf een liedje willen horen, je weet dat je bent altijd uitgenodigd om even wat in te sturen. De app is geopend. NPO Luister, daar kun je alles kwijt. Daar kun je ook even stemmen. Ga ik je zo meteen uitleggen waarvoor. En ik ga zo meteen even een rondje doen. Rondje op de landkaart.
1: Sterren NL, Piratenuur. Waar staat hij aan?
0: Ik wil dus even weten, waar staat hij aan vanmiddag? Laat het me weten. Gooi het even in een tekstberichtje. NPO Luister, wel even het juiste kanaal kiezen uiteraard. Dat is het kanaal Sterren NL. Druk je op bericht en dan toets je even in waar je zit te luisteren. Leuk om even te horen, gaan we zo meteen doen. Ik heb ook weer een polletje uitstaan. Polletje houdt in, 2 liedjes in een andere taal. Want wij spelen...
2: Aan de haal.
1: Met een andere taal.

0: met een andere taal.
1: Yes, and let your love flow. Ik zie al heel veel leuke appjes binnenkomen. Ik ga er zo meteen op reageren. We gaan het zo meteen doen in Waar staat die aan? Mag je wel laten weten. En stem dan als je in die app zit ook gelijk even op het polletje. Heel makkelijk even klikken en op stemmen drukken. Wijst zich allemaal vanzelf. Dan stem je dus vandaag voor Cindy Hoenberg of de Bellamy Brothers.
2: Het is zaterdag, dus je laat je lekker gaan.
1: Ja hoor, daar is het weekend voor. Hè?

0: Ja, dit is een leuke, hè? Nicky, een abracadabra. Dat is eigenlijk abracadabra. Ik zei vroeger altijd als kleine Marcelletje abacadabra, maar het is abra. Oké, nee. Hebben we dat maar weer geleerd. Het is 16:45 inmiddels. Goedemiddag, dit is het Piratenuurtje. Live en rechtstreeks vanuit de Piratenschuur. Hier in het Hoge Noorden, waar het lekker droog weer is. Ik heb zelfs vandaag ik heb zo'n heel klein opblaasbadje. Die heb ik maar eens opgeruimd. Ja, je weet nooit wanneer de winter invalt, jongens.
1: Sterren NL, Piratenuur. Yes. Waar staat hij aan?
0: Waar staat hij aan? De grote vraag is, waar oh waar staat de radio aan vanmiddag? Ik doe even een rondje langs de velden. Zometeen doe ik nog wel even een extra rondje. Laat vooral even weten in de app waar je zit te luisteren. Waar staat de radio aan? Ik gooi het even op de landkaart. Hein is erbij, die luistert mee vanuit Emmerich Hütten. Lekker in het zonnetje, vanuit Duitsland. Groetjes Hein. Dankjewel Hein. Even kijken, Job is er ook bij. Die wil een plaatje horen van het cocktailtrio Halm Friesland. Luister ook mee. Halm, dat is hier niet zo ver vandaan, Tabi. Dankjewel. Ad zegt, we zitten lekker onder de overkapping in de tuin. En laat even weten, Ad, je zit met Ruud. Maar waar is dat? Er zijn zoveel overkappingen in Nederland. Gert-Jan is erbij. Die luistert lekker. Waar staat hij bij? Oh, die wil de warme bakker even horen. Louis is erbij, vanuit Den Bosch. Charlène, die stuurt een appje, maar dat is niet Charlène. Ik denk dat het Naomi is, wat ik hier lees.
2: Hoi, Marcel met Naomi. Zou je Ringsalette warme bakker willen draaien? Groetjes van Naomi uit Arnhemuiden.
0: Ja, dan zul je denken, waarom, hoe kan je dat lezen, Marcel? Kan jij audio lezen? Nou, we hebben hier een soort decryptie. En die zeg maar, die een soort AI, ChatGPT, zeg maar. Die luistert naar het geluid en die typ dat dan voor ons uit. Maar het staat er een beetje krom, maar ik zag Naomi staan. Leuk, Naomi. Warme bakker. Noteren we even. Groesbeek luistert lekker mee.

0: groeten boer. Helemaal goed. Hier staat hij lekker aan in IJmuiden, zegt Dries. Goedemiddag, de groet uit Brandwijk met de bruine knuffels. Atjo, zegt Patrick. Hier vanuit Coevorden, zegt Johan, luistert... Johan, ook lekker mee met de Duitse dag. Hey. Wat zou je vandaag voor Cindy ontbert moeten gaan in dat keuzemoment? Kimberly uit Os is erbij, 100% ontvangst. En Ron is lekker luisteren thuis in Aalsmeer. Stefan is erbij vanuit Wauw. Wauw. Wauwse plantage, ook leuk. Hey Marcel, draai even Rien Salet. Jij en Tinia heb je zo je best gedaan om Rien in de top 1000 te krijgen. Groeten van Patrick. Ik ga dat sowieso even regelen. Robert luistert ook mee in het harde. Helemaal leuk. En Agnes zegt, hij staat lekker aan in Zuidhorn. De vraag is...
1: Sterren NL, Piratenuur. Ja. Waar staat hij aan?
0: Waarom, waar staat hij aan? Goedemiddag Marcel, vanaf de Moezel luister ik mee, zegt Jan Willem. Patrick luistert mee vanuit Harkema, het mooie Friese Harkema. Daar zitten en zaten ook heel veel piratenzenders altijd. Monique, die luistert uit Zwolle. Of in Zwolle moet ik zeggen. En er wordt geluisterd op Gran Canaria, want dat is toch altijd een eiland. Hilbert is er lekker bij. Nou, laat weten jongens, waar staat de radio vanmiddag aan? Ik noteer het graag. Ik gooi even wat prikkers op de landkaart. Kijken of we de olievlek een beetje kunnen uitbreiden. En hier is Rien Salet.

0: De Switch Combo, die hebben zulke leuke liedjes gemaakt. Dit was Ik zag haar het eerst. Het is 6:30. Goedemiddag / avond. Het is het Piratenuur hier vanuit de Piratenschuur. Het is tijd straks, in ieder geval, voor een leuk liedje over de grens. Ik ga namelijk een Duitse plaat draaien. Of het gaat worden vandaag een Engelstalige plaat. En de keuze is aan jou.
1: Aan de haal.
2: Met een andere taal.

0: van de Bellamy Brothers. Ook een mooie deze. Gezelliger. Ja, ik laat me verrassen.
1: Aan de haal met een andere taal.
0: Je mag namelijk laten weten in NPO Luister. In die handige app van de publieke omroep. Daar kun je namelijk een knopje indrukken, zeg maar. Ja, op je scherm eigenlijk. Het scherm tik je elkaar aan en je drukt op bevestigen. Of stemmen heet het knopje. En dan is het geregeld. Dan kies je dus voor Cindy Umbert of voor de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Laat het weten, NPO Luister. Daar komt ook een appje binnen van Mark.
2: Marcelke, goedemiddag. We zitten hier met de jongens van SDVB 9 in Ederveen. Een lekkere pilsje te vatten. Wat deze middag nog mooier zou maken, zou een lekkere praatje zijn. Ik zit zelf te denken aan de Pangadijns met jouw liefste wens. Tot ziens, Marcelo.
0: Heel goed. En doe de jongens van, wat is het, SDVB 9 in Ederveen. Doe ze even de groet allemaal. Ik ga zo meteen, ik ga ze wel even doen. De Paladijns met jouw liefste wens, tuurlijk. Ga ik even regelen voor jullie. Mocht je zelf ook een liedje willen aanvragen, laat het weten. En als je dan toch één keer in de app zit, laat dan weten welk liedje. En laat ook even weten,
3: Sterren NL, Piratenuur. Waar staat die aan?
0: Waar staat de radio aan? Gooi het even in een appie. Zometeen de Paladijns. Maar eerst een liedje voor de mensen in het mais. Want het maisseizoen is weer volop aan.

0: De Paladijns en jouw liefste wens op Sterren NL.
1: Sterren NL, ja. Piratenuur. Waar staat hij aan?
0: Waar of waar staat hij aan is de grote vraag. Je mag het even laten weten in de NPO Luisterapp. Er wordt nog een liedje aangevraagd door Peter. De Sunstreams aan de grens van de Duitse Heuvelen. Altijd leuk. Kevin en Anne die zeggen goedenavond Marcel. Groetjes vanuit café De Donderwolk. We pakken er nog eentje. Mag ik een nummertje aanvragen voor mijn oma? Die staat achter de bar. Bobby Prins, ik zit in een cafeetje. Oh, dat is wel een mooi toepasselijke. Groeten van Kevin. Dankjewel Kevin voor je appje. En ik zie een goudgele rakker op een fotootje erbij. Heel goed. Smakelijk. Hier nog een appie.
2: Ah, Marcelino. Net klaar bij de slagerij. Ken jij of je worstlust van de frisjes draaien? Ik luister in het oude zo mooie Reelwijk. Hey, groetjes.
0: Joe. Even kijken, dan hebben we nog... Oh, dit is ook wel een leuk appje van Chantal.
3: Hallo, wij zijn de dames van Advendo Vrouwen 2. En wij zitten naast SDVB 9. En wij willen graag het nummer Dromen zijn bedrog horen.
0: Ja. Nou, dan moet ik jullie even uit de droom helpen. Want Dromen zijn bedrog is van Marco Borsato. Dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar dat is geen piratenliedje. Ja, wat is nou piratenmuziek? Nou, dat is geen piratenmuziek. Straks na 6 uur dan draaien we ongetwijfeld iets van Marco Borsato of iets wat erop lijkt of whatever. Ik zag Bas Brummelhuis werd nog aangevraagd door Marcel. Die zegt, hey Marcel, de radio staat aan op de dijk tussen Lelystad en Almere. Onderweg naar Almere City voetbal. Wil je die alsjeblieft even draaien? Ook dat is geen piratenplaat, maar na 6 uur ben je zeker aan de beurt hier op Sterren NL. Wij stellen wat dat betreft niemand teleur. Andries is erbij, die zegt we zitten met de familie op de Eemhof. Hey, lekker op vakantie. Kevin zegt kraakhelder op de band hier in Zutphen. En Linda zegt... Ah, Linda, de radio staat aan in de auto, maar de vraag is waar staat die aan? Ja, in de auto, maar waar? Dat. Edwin is erbij, we zijn erbij. Marcel, groetjes uit Genderen. En hier, lekker aan het luisteren, zegt Niels in Alphen aan den Rijn. En Frank zegt, hey Marcel, verras mevrouwtje... We luisteren vanuit Deinze in België. Groeten van Frank. Shella is ook bij. Ik luister gezellig mee. Hele dag aan het diamond painten. Hele dag, Shella. Groeten uit Maastricht.
1: Sterren NL, Piratenuur. Waar staat hij aan?
0: Robin zegt, hoi Marcel, hier wordt geluisterd vanuit Baarle-Hertog. Groetjes van Robin. Ad die zegt, Marcel drijven wat van Dirk Mildijk. Ook uit Hillegom. Daar komt Ad dus vandaan. En Bouke zegt, goedemiddag Marcel, we luisteren vanuit Hardegrijp. Oftewel, hier in Friesland zeggen wij Huddegriep. Luisteren we mee. Groetjes van Bouke. Stijn is erbij vanuit Oene. En of ik de groetjes kan doen aan zijn maat Wessel. En even een verzoekje, Dr. Bernard. Ja, Dr. Bernard. Is ook zo'n grensgeval, piratenplaatje of niet. En de groetjes uit Rochel. Camping De Trekpleister, familie Fransen. Bart is erbij vanuit Harberinkhoek. Onder de overkapping. En bij Van Hielen luisteren we mee vanuit Overloon. Adjo. En Lydia is erbij vanuit Amsterdam. Nou, dan heb ik een heel rijtje gedaan, hè. Martijn is er ook bij. En Martijn die stuurde me een appje. Die zegt, hey Marcel, hier in Sint-Michiels-Gestel staat hij lekker op standje burenruzie. Onze mam en Hans, die luisteren ook mee. Ze hebben de app gedownload van Sterren NL. Of eigenlijk van NPO Luister, van de NPO dus. En draai even iets voor hun van Highway met Sugar Sugar Baby. Sugar Sugar Baby? Ja. En die tellen ze af. 1, 2, 3.

0: op SterrenL in het Piratenuur. Ik ga zo meteen een liedje draaien in de Deutsche Taal. Of ik ga er eentje doen in de Engelse taal. Dat zou ook kunnen. De keuze is aan jou. En ik wil ik zou heel graag willen, als je in de gelegenheid bent, dat je nog even een keuze maakt in de NPO Luisterapp. Je hebt nog 5 hele minuten.
1: Aan de haal.
2: Met een andere taal.

0: een andere taal.
1: Ja, laat het weten. NPO luisteren, daar kun je nog heel eventjes kwijt. Wat betreft deze keuze. In het polletje en laat ons snel even weten ook waar de radio lekker aan staat. Hij staat aan bij René van Binsbergen, zie ik. Ook bij Nienke zag ik Jip de Roy. Die zegt, ik heb de radio lekker hard staan. Top, top, top. Nienke die luistert mee. Zei ik al, Piratenklankje is het iets van een sneeuwbaltrio. Ook leuk. Kimberly uit Os, die wil de Rhapsodies horen. En hier is Robert.
2: Ja, goedemiddag de Vries. Oude trekduif van me. Ja, de Vries. Lekker weer een piratenbunkertje, hè? Piratenschuurtje. Lekker man. Hier, pak al kletsers.
1: Mooi.
2: Vetpannetje iets warm. Ah, straks lekker even een paar cadeauverstaven erin. Ja, die maken hem lekker speciaal, hè? Zo meteen mijn uitje haken en doen. Ah, oh, mooi piratenmuziekje erbij. Fantastisch. Hé, de Vries.
1: Ja.
2: Kun je voor mij een plaatje draaien van Johnny Kendall met Camouflage?
1: Oh, mooi.
2: Hé, bedankt voor het lachen. De volgende keer bij ons. Hè? Mooi.
1: Zet hem op, hè? Ja, zeker. Ga ik even regelen. Ja, dit is wel een topplaat, jongens. Johnny Kendall.

0: Johnny Kendall en Camouflage. Mooi hè? Prachtig liedje, 5 minuten ook. Bijna muziekdocument dit. Heel fijn liedje inderdaad, zegt Tabi van Johnny Kendall. Ja, inderdaad. Danielle zegt vanuit Barendrecht, luister gezellig mee. En guten tag, de zwarte knaken die zijn weer binnen. Dus het weekend kan beginnen. Groetjes uit Hilversum Zuid, gezellig.
1: Hey Marcel, goedenavond. Ik ben er ook weer bij vanuit Druten. Bij je piratenuurtje, altijd weer genieten. Fijne uitzending.
0: Dank je wel. Dankjewel, Silverton, en een mooi weekend. Misschien nog wel even goed om te melden dat we straks in november... dat duurt niet zo gek lang meer. De hele tijd heb ik tussen mijn oren dat dat ver weg is. Maar dat is het helemaal niet. Volgende maand al. Dan hebben we een Piratenuur XXXXL. En die ga ik lekker vanuit Hilversum doen. Met band. Er komt een band spelen en misschien nog wel iets extra's. Maar laat je verrassen. Ik kom nog met de datum en wanneer en precies. Dus dat zou mooi zijn als je in de gelegenheid bent om die avond lekker mee te pakken. Want dan pakken we echt even lekker uit met heel veel piratenhits. En dus live gezelligheid. Ga nog wel wat prijsjes weggeven. Wordt een hele leuke avond. Oké, voor nu ga ik een liedje draaien uit het anderstalige hoekje. Zeg maar aan de haal met een andere taal. En dat is geworden met 68%. Cindy Unbert. Dankjewel voor het stemmen. Keuze is gemaakt. Immer wieder Sonntag. Voor de dag van morgen.

0: zet in je mandje. Ja.
1: Sterren NL, Piratenuur. Waar staat hij aan?
0: Ja, dat was de vraag. En er zitten nog zoveel appies in de box. Ik doe er nog even een paar. Jan, die luistert lekker mee vanuit Heerenveen. Vrouwtje met knietje omhoog, want die is gisteren gevallen. Ai, meen je niet, Jan? Dus je zit ook in de verzorgende rol. Ja, moet je wel doen, hè? Vrouwtje tevreden houden. Eten, drinken. En andere dingen. Een beetje rustig aan doen. Niet te veel lawaai maken. Of er ook publiek welkom is in november. Ik heb geen idee, Tabi. Dat zullen we nog even uitzoeken. Danielle luistert lekker mee vanuit Barendrecht. Even kijken of ik de sneeuwwitte bruidsjurk nog kan draaien. Te weinig gehoord. Fijne uitzending. Groeten van Dylan. Henkie Weygaard. Ook leuk. We luisteren lekker mee vanuit Hank. We houden de verjaardag van onze Tom. Die wordt 7 jaar. Zegt Gert-Jan. 7, wat leuk. Gert-Jan, gefeliciteerd, man. 7 jaar, een hele leeftijd al. Paula is ook bij. De radio staat op in het harde. Graag een dikke kus aan mijn liefste man Wilco. Groetjes van Paola. Is bij deze ook gedaan. Of ik de Hydras nog kan draaien voor Renéetje van Winsbergen. Als het gras 2 kontjes hoog is. Toepasselijk voor een greenkeeper. Dat zeker, ja. Hier nog een appje van Mark.
2: Hey Marcello! Hier de mannen van SDVB 9. Wij willen onze excuses aanbieden voor de dames van Advento. De dromen zijn bedrog van Marco Bezzato aanvragen. Ja, kan ja. Natuurlijk nooit. Nee. Wij willen graag het brandweerlied van Johan en Henk.
0: Oh. Het brandweerlied. Ja, ik had al een ander liedje klaarstaan, want dat is ook wel een goed liedje inderdaad. Ja, brandweerlied. Zal ik die er gewoon bij scharren? Oh, wacht even. Ja, daar is je al. Sneller dan verwacht. Johan en Henk, het brandweerlied. Hier is de brandweer weer.

0: Ja, deze is legendary. Johan en Henk.
1: Warzone.
0: En het brandweerlied. Superleuk. Oké, jongens, het is nog 5:30. Ik heb een rechtstreekse verbinding met Hilversum. En die gaat er zo meteen om 6:00 gaat hij er keihard uit. Dus dat betekent nog 1:20. Dan zijn we van de band, zeg maar, met het Piratenuur. En dan gaat de muziek natuurlijk wel lekker door. Zometeen na 6:00 hier bij Sterren NL. Dan kan ik jullie nog mooi even in de gelegenheid waar ik nu zit, zeg maar, even vanuit de grond van mijn hart bedanken voor het luisteren. Want het waren er weer heel veel appjes, heel veel gezellige mensen. En ik nodig jullie bij deze allemaal uit om volgende week weer lekker in te tunen. Rond de klok van 5:00 voor het Sterren NL Piratenuur. Hier vanuit Marcel's Piratenstuur. En ik zal mijn mond houden. Kunnen we nog lekker even een paar seconden genieten van deze heerlijke instrumentale plaat. Maak er een fantastische zaterdag van. Een goede zondag. En wat mij betreft tot maandagochtend 6:00. Bye bye.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog...